hij liet zich zomaar voortdrijven door de nevelen en de avondreuk. Als je aan de kant wilde stappen, bleef gij recht in het schuitje staan, luisterend naar een verre herder die toette op zijn horen. En daar was een traan.

Toeton en vlindertjes deden de vlijt. De schepping volmaakte tot duizeligheid. Sliep Adam Odo en Adam zijn uit. Onder de bloesem van appel en fruit. Ezels die weer in het welige groen. Lang niet en snurkend zijn plicht nog te doen. Riep ik pst, Adam bruid. Adam pst, in de appel en fruit. Ezel ze plukte en Adam hij at. Was niet blasé, weer pappelen zat. Eva hield aan en Adam hield uit. Onder de boom in de appel en fruit. Maar dan sprak Adam op.

0: Kom getrokken zijn laaiende lat. Een brokkige diener met basboersnijd. Projustitie in zaken de appelen fruit. Terwijl zeden verlaten op slag en op stoot. Het zweet van zijn aanschijn als saus bij zijn brood. De diener naast geven en adem vooruit. Proces van zijn kont en een blad voor zijn fluit.
1: Er volgde een razend applaus en er werd van alle kanten geroepen dat hij door moet gaan met zijn repertoire van paradijs. Goed, zei Sjaak. Vul mijn glaasje maar. En dan begon hij weer te zingen.
2: Uit een rib van Adam schreef ja, weet je man niet. En Adam, dat begrijp je, die vond het welke ding. Hij gaf de dingen namen, noemde een kat maakte uit wat van voren en wat van achteren zat. Hij tuurde op zijn bloknoot, wijl hij zijn pen bebeet. Hij noemde Eva, Eva, toen was de zaak compleet. Maar met zijn hoge functie kwam de rechthaberij. Hij sprak, ik ben doel de schepping, mijn carbonaat ben jij. Jij bent het doel de schepping, beademde Eva klein. Ik ben de carbonade en jij de rest van

Pieter zag alle uren van de dag de lucht in om er wolken te vinden die sneeuw zouden strooien. Sneeuw, witte reine sneeuw, die het bar gezicht des winters verheugdigt, die alles wit maakt en heel de zwarte aarde verjongt. Nee, hij kwam niet te sneeuw. Heel der dagen voeren dunne wolken door de lucht, voortgezweept door scherpe noordenwind, die de rappe neten, de overstroomde beenden en de grachtjes had dichtgevrozen met ijs van 5 vingeren dik. Het was een wellust, een hoogtij voor Palieter en Marieke. Dit glanzende, gladde ijs, waarop ze uren ver, los en vrij lijkt de vogels wiegden en streken. Alle morgen waren de ruiten met vreemde ijsbloemen besponnen. Maar de kern van de winter, de sneeuw, de goede, vredige sneeuw. Hij zat ivers aan de Noordpool en verroerde niet. Palieter snakte ernaar, lijken zieken naar.

0: Polletje heeft een droom. En hij droomt.
1: Ik ga hulp hebben voor familie Brok. Kijk, want hij stond er al droom.
0: Bij zijn familie, zijn tantes en zijn ooms. In 's-Hertogenbosch is. Polletjes en vader en zijn moeder komen uit Den Bosch. Oh ja, een klein dorpje bij Den Bosch. En hij ziet heel af en toe zijn oom en zijn tantes. Niet zo veel, ze gaan er niet zo vaak heen en ze hebben niet genoeg geld om erheen te gaan.
1: Ja, die kent de dalen dood in de winkeling.
0: In de droom is hij bij zijn tante Mien.
1: Is hij altijd zo wit, want hij was zo wit.
0: En oom en Gerrit. Ze hebben bezoek.
1: Ik weet niet wat er aan mijn oog is.
2: Wil je een microfoon met dat?
1: Nee, dat is wel wat ik weet. Wat
2: doen we nou?
1: Heet hem op de smaak. Neem het helemaal op.
0: Polletje heeft een droom. Hij droomt dat hij op bezoek is. Hij is op bezoek in Den Bosch. En het gaat er gezellig aan toe. Hij luistert. Hij luistert.
1: Ja, mijn die het eerst
0: naar het gezellige gekakel. In een oerbosse dialect. Zinne, weet jij?
2: Op je
0: neus? Hey, ventje, kom jij eens hier? Manneke, hey manneke. Oh, de grote stad. Hoe is het nou dan? Wist jij hoe... Tante zijn oom is niet.
1: En ver, dat is...
0: Ja.
1: En ver. Langegolf. Middelgolf. En neer. Ja, zo mooi ze een keer aanzetten, zo stiekem. Als ze gewoon zitten koort doen, man. Ja, zet dat.
2: Zit je als ze koort doen, man?
1: Ja. Ja, dat moet je doen voor opnemen. Dan kan ik clubkoren, raad ik.
0: Waarschijnlijk wel een lekkere bosse bol zou krijgen. Hij zat er wel naar uit te kijken, want hij had honger zoals gemerkt. En hij keek met een schuin oog, zoals dat zo mooi heet, naar de tafel. Maar daar stonden eigenlijk alleen maar koffiekopjes. Met suikerklontjes. En met schoteltjes.
1: Wat is dat gebeurd bij de minister?
0: We dachten een smoes om naar de keuken te lopen. Om daar te kijken of het misschien wat lekkers was, want hij had honger. Maar hij begreep eigenlijk niet waarom hij helemaal niets had. Tot nu toe. Hij wil eigenlijk wel wat eten.
1: Ja, zo te komen.
0: Je hebt gewoon honger. Dat kan toch?
3: Ik weet niet dat het stom was.
1: Waar dat nou weer gedaan dan?
3: Nee, nou is dat bankje, is dat lege bankje. Ik heb daar muziek aan het draaien.
0: Hij kan zeg maar moeilijk bewegen. Hij.
3: Ik zie nog even twee van die raar moet zeggen.

0: Toen we in de wachtkamer achter de tralies zaten, werd ik er zo eng van dat ik mijn poten niet meer stil kon houden en telkens dacht dat ik van de rarigheid tegen de vloer zou smakken. Op het laatst stak ze maar weer in mijn broekzakken om niet aan Nol te laten merken hoe ik het bekaan had. Maar die zat ijskoud gebbetjes te maken en deed net of hij de directeur was. Gaat u zitten, dame, zei hij tegen een kaller dat binnenkwam. Mag ik u een zacht plekje op de bank voor u aanmeten? Mijn buffetchef is even naar de koelkelder om de wijnkaart aan te vullen. Wat zal het wezen, mevrouw? Ah, die Nol, lachte ze. Jij ook weer in ons huis? Geef mij maar een klaartje met zand. Het spijt me, dame, dat ik u zo grievend teleur moet stellen. Je neven wordt in deze inrichting niet getapt. Het is hier een eerste klas zaak, uitsluitend voor de elite en introducees. Champagne, Malaga, doodgewone borrel krijgt u aan de overkant. Pardon, zei het niezen. Mijn man is toch lid hier van de soos? Maar als het niet anders kan, geef me dan maar een zouten bolletje voor de schrik. Waar komt u hier voor? Familieomstandigheden. Balletje moet 3 poten rijden en binnen 8 maanden aan de eindstreep zijn. Een zware sport, dame. En dan ging hij vertellen van het suikerfabriek en zat ik mijn zenuwen op te vreten. Bang als ik was dat hij ging zeggen hoe ik ermee te maken had. Maar hij liet me er gelukkig buiten en zei dat het een hete daadje was zonder medeplichtigen. Toen het niezen wou zeggen waar haar gozer voor ingesloten wier, werden we afgeroepen om mee te gaan naar Balletje. Ik schrok er eerst geweldig van, zoals hij daar sting in zijn bruine baaiersklofje achter de tralies. Hij was blauw van magerte en knipperde met zijn ogen als een blinde kip. Hallo Paul, ben je eindelijk eens meegekomen? Groette hij. Ik dacht ook al, waarom... Ben je niet blij dat je broer erbij is? Voorkwam Nol sluw om het seintje te geven dat Bal zijn eigen niet versmoezen moest. Natuurlijk, lachte die. Wie zou er niet blij zijn met zijn eigen broertje? Heb je het nogal naar je zin? Stumperde ik, als ik niet wist wat ik zeggen wou. Nou en of, ging ik de balletje. Ik ben hard van plan om voor levenslang bij te tekenen. Moet je maar naar mijn hoofdje kijken. Aboe. Je moeder laat je groeten en komt de volgende keer weer mee. Als ze wat te missen heeft, komt er nog een polswisseltje, beloofde Nol. Hoeft niet, verweer Balletje. Ik heb met taartdozen vouwen een lammetje verdiend. Daar kan ik van stomen als ik straks overga naar de griebus om een rukkie uit te zitten. Want ik denk er niet aan om in hoger beroep te gaan. Ik heb geen puf op Nieuwkiekeboe te gaan spelen met dat stel oude lulletjes in Den Haag. En er nog een deukje overheen te krijgen. Met een hete daadje moet je niet voor het panopticum komen. Dat haalt niks uit. Ze hebben je anders gehaaid aangepakt. 8 maanden voor de eerste keer en een gewoon diefstalletje bij een gebroken poot. Dat is om de lazerij geen zalfie, vloekte Nol heftig. Nee, dat is het net niet, beaamde Balletje grif. Maar mijn pa is een fijn merk. De aanbeveling doet ook wat, moet je rekenen. Laat ik maar zeggen, 5 maanden voor het Sinksnesi en nog 3 voor de goede relatie. Nou, de beurt aan Poppetje, schreeuwde Nel. Die kent er ook wel van als het op de heupen heeft. Maar eerst zal ik de krans even ophangen, want het begint me te vervelen om de hele avond in graf Twelen te zitten. Ga ze een ogenblikje opzij, jongens, dacht de rouwkrans aan het spijkertje boven mijn ledikant kan hangen. Ziezo, en nou krijg ik mijn Poppetje in de fameuze creatie. Poppetje ging op zijn bed staan en zong de wijs van de liedje voor Unlocky. Die vlodderig overnam, omdat hij, net als het hele stel, zwaar in de kroten was. Je zal gezongen worden, hikte Poppetje, die de eigen aan het kastje vast moest houden om niet van het ledekant te tuimelen. Horen jullie, we gaan beginnen.
1: Stil nou!
0: Riep Sproet de koning, die laat gekomen was en zijn positieve nog zo'n beetje bij elkaar had. We krijgen een rondje en schuurpapier van de blauwe nachtegaal, zet maar in, Pop. Die herrie laat het niks, daar kom jij wel bovenuit met je scheurtrompet.
1: Attentie!
0: Gilde Pop en hij begon te zingen.

Stil nou, riep de sproetenkoning, die laat gekomen was en zijn positieve nog zo'n beetje bij elkaar had. Stilte! We krijgen een rondje grof schuurpapier van de blauwe nachtekaal. Zet in, pop. Die herrie laat het niks. Daar kom jij wel bovenuit met je scheurtrompet.

0: Dit refrein. Alle gaan meezingen. Schreeuwde poppetje. Nou vooruit, zet hem op.
1: En heel de bende brulde mee.
2: Oh, verloren.

0: Lucas. Simonis. Henk Bakker.
1: Dit is niet de radio.
2: Maar wat is het dan?
1: Een hele graag ding.
2: Dokter Klangendoen?
1: Nee.
2: Maar wat is het dan als het niet de radio is?
1: Dat is het? Een Lucas.
2: Au. Is het niet dokter Klangendoen?
1: Nee.

0: Oh, dan ben je voor jou toen pa. Oh, zo lang niet alleen ben. Alle voor jou toen belang wij.
1: Fuck.

0: gaan het ook even wat doen.
1: Ik ga het buiten doen.
0: Oh ja, nou ja? Binnen.
1: Oké. Okay.
2: Ja hoor, dankjewel. Nee hoor, tot ziens.
0: Mag geen voetjes.

0: even stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst jij, Gio.
1: Wat moet ik zeggen?
0: Je moet zeggen, voor het begin. Dit is Radio Klangendoen. Of zoiets dergelijks.

0: Dit is Radio Klangendoen.
1: En nou jij, Lotje, zeg jij maar.
0: Jij.
1: Zeg radio.
0: Wat?
1: Radio. Zeg maar, radio.
0: Nee.
1: Klangendoen.
0: Klangendoen, Luisa.
1: Radio.
0: Wat?
1: Ja, nee. Zeg dan, radio. Zeg maar. Radio. Radio. Klangendoen. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio Klangendoen.
0: Radio.
1: Heel goed. Klang.
0: Klang.
1: Zeg dan. Klangen. Klang.
0: Klang.

Ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gez

Dag dames en heren, ik ben Joop van Zijl. Voor de Concertzender presenteer ik dagelijks het programma Geen Dag Zonder Bach. Elke werkdag te horen tussen 1 en 2 uur 's middags.